0: Selfish.
1: Breakfast with Martin Bester.
2: Very special young guest on the show this morning. He went viral with his commentating. His name is Keegan Crocombe. He's only 9 years old. He's catching up about the game on Saturday in Australia and so on. Dit was nou nie die resultaat waarom ons gesoek het nie. Is ek reg?
3: Nee.
2: Was jy teleurgesteld?
3: Baie. Met die ref wat die foon gehad het om gebel het.
2: Wat gaan?
3: En die telling wat nie reg was nie.
2: Nee.
3: En die tyd was nie reg nie.
2: Praat met die lijnstaande, wat daar fout gegaan?
3: So die Australiërs het ingegooi, ons het nie eers gespring nie, Eben het net daar gestaan en kyk.
2: Yeah. What's that about?
4: 100%, we didn't contest any of the lineouts.
2: Wat my weird was, hy is nie enigste persoon wat het gestaan het nie op een stadium. What is his name from the Lions? Kewan Horn. Het ook vergeet om te spring na een hoë bal toe, so ek weet nie, hy het net nie, wat is die list nie, of wat?
3: Dit is bietjie sat.
4: Ja, een
2: pikkie. Cheers, Keegan. Lekker om jou te ontmoet.
1: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
5: Galaxy AI. Now within reach with the new Samsung Galaxy S26 FE 256GB from Vodacom. For just R679 per month over 36 months on our new 1GB Redcore Unlimited plan with unlimited minutes. Enhance your deal. Add R49 extra per month and get the Samsung Galaxy Buds 4. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.